En dat was het Tripelconcert BWV 1044 voor klavier, traverso en viool. U hoorde Richard Iger, klavier, met The Academy of Ancient Music en ook met Andrew Manzi. En tot zover in Dag zonder Bach, een programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Hier is weer van 1 tot 2 het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. In de kersttijd hebben we veel aandacht besteed aan de wereldlijke cantates van Bach. Maar niet al die cantates zijn hergebruikt voor kerkelijke muziek, zoals voor het Weihnachtsoratorium. Een aantal stond op zichzelf. Zoals deze BWV 206, Schleicht spielende bellen. Een gelukwenskantate uit 1734 voor keurvorst August der Zweite, de opvolger van August der Starke, die in 1733 gestorven was. De belangrijkste rivieren van Sachsen, de Weichsel, de Elbe, waar Dresden aan ligt, en de Pleiße, die door Leipzig stroomt, komen zingend aan het woord. De Donau had te maken met de Habsburgse achtergrond van zijn moeder. Heerlijke, royale muziek waar Bach royaal een halfjaarssalaris voor kreeg.

En dat was BWV 206, Schlecht spielende Wellen, met solisten en Musica Antiqua Köln onder leiding van Reinhard Goebel. De uitsmijter van deze week is het tweede klaversymbolconcert, dat in E groot, geschreven in Leipzig omstreeks 1735. Het is Italiaans, luchtig, subtiel, maar het is ook zo Bach

Dat was die Koen Stichvoerge, BWV 1080, althans Contrapuntus 1 tot en met 5 en de eerste kanon. Uitgevoerd door Rinaldo Alessandrini met het Concerto Italiano. Morgen de rest dus. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, het programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Tot morgen.

De concertzender verordoneert weer geen dag zonder Bach. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En vandaag ronden we een heel uur lang de Kunst der Fuge af. Bach zou onder de laatste fuga de geest hebben gegeven. Maar dat klopt dus niet. Zoon Carl Philipp Emanuel heeft dat gezegd. En dat deed hij om de verkoop van de gedrukte versie te stimuleren. Een beetje romantiek en suspense. Ach, dat werkt altijd. Er zitten getallenspelletjes en raadsels in. En dat deed Bach voor zijn herenclubje. De Societeit, de Musikalische Wissenschaften. En die raadsels moesten de heren dan oplossen. Spielerij van een ouderend genie. U hoort Contrapunctus 6 tot en met 15 en Canon 2 tot en met 4.

Bij het Duitse label Carpe Diem Records heeft de Chileense klavessiniste Catalina Vicens onlangs haar eerste solo-cd uitgebracht. De cd, Partenia, kwam in juni 2013 uit en bevat de eerste uitgegeven muziek voor Virginale. Partenia is ook de titel van een bundel klaviermuziek dat rond 1613 is uitgegeven in Londen. Deze bundel was uitgebracht ter viering van de verloving van Elizabeth Stuart en koning Frederik V. Elizabeth Stuart was de kleindochter van Mary Stuart, koningin van Schotland. De bundel heet Partenia en dat is jonge maagd in het Oud-Grieks. Bovendien is Elizabeth Stuart genoemd naar haar tante, de maagdelijke koningin Elisabeth I. Catalina Vicens speelt op deze cd op 6 verschillende toetsinstrumenten, waaronder 3 originele uit de 17e eeuw. De muziek is gecomponeerd door 3 in die tijd beroemde hofcomponisten, William Byrd, John Boole en Orlando Gibbons. We beginnen met muziek van William Byrd. Als eerste Preludium, daarna Pavana Sir William Petrer. U hoort Catalina Vicens op een kopie van een Italiaans klavecimbel.

Catalina Fisens speelde muziek van William Byrd op haar debuut solo-cd Partenia. Het laatste werk was Galeardo, The Earl of Salisbury. Fisens speelde dit op een originele Spinettino uit Napels en dat is uit de eerste helft van de 17e eeuw. De cd Partenia vervolgt met klaviermuziek van een andere grote organist uit de vroege 17e eeuw, John Bull. Catalina Fisens speelt een Galeardo, een Pavan en een Preludium op een origineel 17e eeuwse virginale uit Zwitserland.

Ook op deze laatste dag, werkdag van de week, de vrijdag, geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van het programma Geen Dag Zonder Bach is Govert Jan Bach. We hebben het gisteren al gezegd, maar nu dan het tweede deel van de Hohe Messe met het Agnus Dei, de laatste aria voor het slot, het Dona Nobis Pacem. Wel een van de meest ingrijpende en aangrijpende uitvoeringen van het Agnus Dei door het fenomeen Nathalie Stutzman. U kunt haar op YouTube ook zien trouwens. Zij verenigt in haar stem het mannelijke en het vrouwelijke. Zij zingt echt androgyn. Bach, die tot aan zijn laatste dagen met de Hohe Messe en dus ook met deze aria is bezig geweest, zou het absoluut meesterlijk hebben gevonden. Het Agnus Dei als kroon op zijn hele werk. Het Erbarme Dich en het Schlafe mein Liebste, verenigend in deze oeraria. Een oeraria die al in 1735 begonnen is in het Himmelvaartsoratorium en weer teruggaat op een inwijdingskantate voor de Thomasschule uit 1732. Dat is BWV aanhang 18. Voor zijn geliefde stem, de alt, dieper dan diep. Hij hield van alle stemmen, alle instrumenten, maar als het de diepte in kon, orgelpedaal, cello, viola da gamba, alt, oboe d'amore, toch nog weer de mooiste muziek en aria's. Laat u overtuigen en meeslepen en kom dan naar uitvoeringen die in Harderwijk bijvoorbeeld of die in Amsterdam. Want in dit testament van zijn muziek laat hij de fuga's los. Die komen amper voor in de Matthäuspassie en van fuga's, ja, daar kun je high van worden. Dan kom je letterlijk in hoge sferen. Het wonder van de herhaling van het noot tegen noot, het contrapunt.

Het eerste klavierconcert in D klein, BWV 1052, in een uitvoering van de klaviciniste Celine Frisch met Café Zimmermann. En om het af te leren, dan hier de piano-uitvoering van het eerste deel door David Frey. Na Frisch, Celine Frisch dus net, nu Frey. Na Frisch, Frey. En deze nieuwe Glenn Gould, die net zo wonderlijk zit als Glenn, heeft niet de meezingdrang van onze Glenn en maakt er een prachtig transparant concert van dat jazzy en spannend blijft. De grimmigheid is minder, het is speelser en soms dartel. Frey voelt Bach intuïtief perfect aan. Een pianist die de diepte in durft te gaan en zo kan vertragen dat het kan stilvallen. En dan ratelt het weer door. Zoals de molen van stamvader Veit Bach. Ja, ja, onze samensteller is een verre nazaat van deze Veit Bach. De molen van stamvader Veit Bach, die daar met zijn citer zat te tokkelen bij dat geluid van de schoepen van de molen. Morgen dus de kantate, waar dit stuk als orgelconcert mee begint, en het beginkoor daarna is gebaseerd op het langzame deel van het concert.

En dat was David Frey met de Deutsche Kammerphilharmonie uit Bremen. En we hoorden achtereenvolgens BWV 1052 in drie verschillende uitvoeringen. Het vioolconcert als klavierconcert in D-klein. En nogmaals als klavierconcert, maar dan op piano. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. En nu dan die bijzondere kantate. Die begint met het D-mineursconcert, maar dan voor orgel. Het instrument van de kerk, dat orgel. Hij heeft wel wat, Bach dus, wel wat moeten veranderen in de orgelpartij. Zo'n flink orgel is geen klaversymbool. Het orkest versterkt met wel 3 hobo's als tegenwicht. Zeer virtuoos. Dat zou zijn oudste zoon Wilhelm Friedemann wellicht gespeeld hebben. Dan was hij wel heel goed dus. En dan heeft Bach dat prachtige langzame tweede deel zo kunstig bewerkt tot een diep spiritueel koor dat zijn weerga niet kent. U kunt nu dit deel wel dromen en ervaren hoe prachtig Bach die gewijde sfeer oproept. Je hoort het orgel weer, je moet denken aan het crucificus van de OMS'en. Je moet door veel troepzaal, door veel ellende, voor we een beetje bevrijd zijn, weer kunnen ademhalen. Het leven was toen zwaar. En Bachs leven was dat zeker. Gerafeld door vroegtijdig verlies van ouders en echtgenoten en kinderen. Per aspera ad astra, door de zware dingen tot de sterren. Ontstaan in de tijd van de Matthäuspassie, dat hoor je. En toch die cadans van een driekwartsmaat in G klein, de mooiste toonsoort. Het orgel neemt ons daarna bij de hand. Een alt-aria, een wonderlijk rijke arioso en aria van de sopraan, traverso en 2 oboi d'amore. Ongelooflijke muziek, maar vol geloof in een goed einde. Niet blijven hangen in het moeras van tekort en verlies. Tenor en bas besluiten als 2 mannetjesputters met een duet dat de trupzaal voorbij is. Wir willen uns freuen. Ze dartelen als 2 parelvissers, à la Bach, een zorgeloze toekomst in. Hier is dus de cantate 146, Wir müssen durch viel Trübsal.

Bachs werkenverzeichnis 1052a. U hoorde André Issoire op het orgel, het Westenvelder-orgel, te Fer en Tardenois. Samen met het orkest Le Parlement de Musique. En tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Het programma van de Concertzender. We zijn er iedere dag van 1 tot 2 uur tussen de middag. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

We zijn er weer, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur, met Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De dirigent Sir John Eliot Gardiner werd geboren in Dorset in Engeland op 20 april 1943. Gardiner is dus inmiddels 70. Hij stond aan de wieg van diverse muziekgezelschappen. In 1966 richtte hij het Monteverdi Choir op. In 1978 het gezelschap English Baroque Soloist. En in 1990 het Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Gardiner heeft meer dan 250 opnamen gemaakt met deze en andere ensembles. Eerst op Philips, later op Archief. Dat was een platenmerk van Deutsche Grammophon. En toen hij in het Bachjaar 2000, Bach was 250 jaar daarvoor overleden, het Bachjaar 2000 een van de meest ambitieuze muziekprojecten ooit opzette, namelijk om alle kerkelijke Bach-kantates in één jaar uit te voeren en op te nemen, toen zei Deutsche Grammophon, DGG, het contract op en zouden de ongeveer 200 werken niet opgenomen worden. Eerder gebeurde dat ook met het kantatenproject van Ton Koopman door Erato van Warner Brothers. Maar deze multinationals die alleen voor het geld en niet de kunst gaan, die moet je met artistieke munt betalen. Ton ging door onder de originele naam Antoine Marchand, en dat is nou eenmaal Frans voor Ton Koopman, en vervaardigde een van de beste kantatencycli ooit. Sir John deed iets vergelijkbaars. Hij ging door onder de naam SDG, Soli Deo Gloria, de afkorting voor God alleen zij de eer. Wat Bach bij ieder ook wereldlijk werk op de partituur schreef. Gardiner liet prachtige covers maken voor iedere cd-hoes door Magnum-fotografen, zodat iedere zondag uit het kerkelijk jaar die hij als thema koos een eigen prachtige hoes kreeg van die fotografen. Met uitleg van de kantates, met door hemzelf beschrijving van de plek waar ze uitgevoerd werden. Zijn koor en orkest, de English Baroque Soloist, en het Monteverdi Choir reisden zo'n beetje de halve wereld rond. En voor iedere uitvoering, steeds live, ook de opname, werden topzangers ingevlogen. Hij deed natuurlijk ook Nederland aan, het Concertgebouw en die andere heilige hal, de Naardense Kerk. Overweldigende uitvoeringen waren dat. Maar nu eerst de muziek. We beginnen met het te onbekende Tripelconcert in A-klein, dat ook nog even tussen de cantates door in 2000 werd uitgevoerd.

met fluit, viool en klavercimbel, het triplconcert BWV 1044. En dat alles dus door de English Baroque Soloist, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. U hoorde de English Baroque Soloist in dit bijzondere concert, puikers solisten die onder leiding van Sir John altijd het beste van hun kunnen geven. Dit werd opgenomen op 8 en 9 juli 2000 in de Fraumünster in Zürich. Het werk stamt uit de jaren 40, de 18e eeuw, en is mogelijk flink bewerkt door de twee oudste zonen van Bach. In ieder geval zien we dat Bach de stijl van die tijd, zoals ook al gangbaar in Berlijn was, waar Carl Philipp Emanuel toen werkte, wist op te pakken. U hoort de levendigheid, de virtuositeit in deze uitvoeringen. Ze heten niet voor niets de Baroque Soloist. Koor en orkest zijn zo perfect dat ze amper hoeven te oefenen. Gardiner is zo'n beetje de Gergiev van de authentieke wereld. Hij heeft amper tijd om te repeteren. En zeker niet in dat jaar, dat jubileumjaar zullen we maar zeggen, dat jaar 2000. Er werd soms in één week tijd de oceaan overgestoken om dan weer drie cantates op één zondag uit te voeren en weer terug naar Europa te gaan. Een beetje hetzelfde onder druk werken als in de tijd van Bach, die toch wel maandagochtend in zijn componierstube moest gaan, in de Thomasschule, waar hij met zijn gezin tussen de 50 jongens al daarin woonde. Na componeren, partijen uitschrijven en kopiëren kwam men toch niet eerder dan donderdag toe aan oefenen. En er werden iedere zondag nog talloze andere werken uitgevoerd door het koor, het orkestje en de organist. En dat was Bach dan zelf meestal en later een zoon. Voor Gardiner was het hele Bach-project een onderdompeling in Bach. Met hoorbaar gevolg. Het enige wat hij nu niet snapt is waarom Bach geen operacomponist is geworden. Ja, dan had Johann Sebastian bij tijds andere keuzes moeten maken. En dat kon hij waarschijnlijk niet. Maar ja, Gardiner betreurt dat. En wij ook. Gardiner's Room, zeker ook in Nederland, begon natuurlijk met de opera, met Rameau, Händel en Mozart. Hij heeft in het Holland Festival in de jaren 90 alle grote Mozart-opera's uitgevoerd. Ongelooflijke happenings waren dat. Bij de Don Giovanni verscheen aan het eind de Commendatore op stelten vanuit de achterkant van de grote zaal. Rillingen liepen je over de rug. Don Giovanni, a cena te co m'invitasti e io son venuto. Don Giovanni, voor jouw diner heb je me uitgenodigd en ik ben gekomen. Waarna de Commendatore, Don Giovanni dus, de onderwereld insleurt. Pas met dit stuk evenaart Mozart Bach's Donner und Blitzkor uit de Matthäus Passie. En Gardiner, die weet er wel raad mee.

En dat was dan de finale uit Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. In een uitvoering van Rodney Gilfrey als Don Giovanni, Ildebrando d'Arcangelo als Il Commendatore en het Monteverdi Choir and the English Baroque Soloist onder leiding van de man die midden in dit programma staat, Sir John Eliot Gardiner. Een opname uit 1995. John Eliot Gardiner nam voor het eerst de baton ter hand toen hij 15 was. Als student aan het King's College Cambridge studeerde hij geschiedenis en Arabisch. Gedurende zijn tijd in Cambridge richtte hij in 1964 zijn eerste ensemble op, het Monteverdi Choir. Met dit koor maakte hij in 1966 zijn debuut als dirigent in de Wigmore Hall in Londen. Ter aanvulling van het Monteverdi Choir richtte hij in 1968 het Monteverdi Orchestra op, dat vanaf 1977 bekend staat als The English Baroque Soloist. Nadat hij afstudeerde aan het King's College Cambridge, zette hij zijn studie voort aan het King's College London bij Thurston Dart en bij de invloedrijke Franse muziekprofessor Nadia Boulanger. In 1989 maakte John Eliot met Monteverdi's Vespers al een DVD. Zijn koor heet ook niet voor niets het Monteverdi Choir. Hij zet dan de nog niet zo bekende Blind Terfel in. Later ook Sophie von Otter in Bachs Weihnachtsoratorium. Hij heeft altijd een goede neus voor beginnende zangtalenten. Heel wat mensen uit zijn koor

zijn nu ook vermaarde solisten. Je kan zeggen dat John Elliott Gardiner een intensieve relatie heeft met Johann Sebastian Bach. Zijn passionen en de Weihnachtsoratorium zijn natuurlijk vermaard door de goede zangers en de beruchte tempi. Zijn Angelsaksische snelheid in de Matthäuspassie doet soms een beetje denken aan Busje komt zo. Maar na zijn Bachjaar in 2000 heeft hij een geestelijke doop ondergaan en is alles bedachtzamer en dieper geworden, zonder ook maar iets in te leveren op het gebied van de virtuose feestelijkheid. Maar het imposante beginkoor van de eerste versie van de Johannespassie, Herr unser Herrscher, roept wel het beeld op van de opmarcherende koning van Pruisen. En die laten we eerst horen, een andere keer zijn tweede, meer recente Johannespassie-opname, die bezonkener is. Maar in deze uitvoering van 1986 hoor je wel alles. De schrijnende hobo's, de dreun in de basso continuo, de wolkenschildering in de strijkers, de omhooggaande lage strijkers. Het gaat om vernederd en verhoogd worden. John Elliott Gardiner laat dat perfect horen.

En dat was een opname uit 1986 door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner van het beginkoor van de Johannespassie. Net als een Nicolaus Arnoncourt en een Philippe Herrewegen heeft Gardiner zich ver over de grenzen van de oude muziek begeven. Hij doet eigenlijk alles. Modern, romantiek. Maar zijn Brahms met het Orchestre Révolutionnaire et Romantique is wel heel bijzonder. Een transparante, doorzichtige Brahms is een genot na de wollige, dik aangezette romantische uitvoeringen die we zo goed kennen. Brahms was uiteindelijk verzot op Bach en Gardiner laat dat goed horen. Onze samensteller Govert-Jan Bach hield een keer een discotabel voor een koor dat Brahms Deutsches Requiem zong. En Gardiner kwam als eerste uit de bus. Men kon de stemmen perfect volgen, zei men. Nu dus, denn alles Fleisches ist wie Gras, uit het Deutsches Requiem van Brahms.

Denn alles Fleisches ist wie Gras van Johannes Brahms uit Ein Deutsches Requiem. U hoorde L'Orchestre Revolutionnaire et Romantique en het Monteverdi Choir, het geheel dus onder leiding van John Elliott Gardiner. En het was een opname uit 2012. Veel Bach door Gardiner zal in dit programma nog passeren. Wel, we zijn aan het eind gekomen van dit programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Een programma van de Concertzender. En we zijn er morgen om 1 uur weer. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Het is het programma van de Concertzender. Iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Vandaag en morgen weer een langdurig werk in 2 uitzendingen. Het eerste boek van het WTK, oftewel het Wohltemperierte Klavier, het goedgestemde toetseninstrument. Een muziektheoretisch hoogstandje dat ook toch heel mooi is om te beluisteren. Meestal deden we losse stukken, ook om de tijd te vullen, maar het is een geniaal werk en het verdient alle luisteraandacht. Bach zal er zo'n 15 jaar mee bezig geweest zijn voor hij het in 1722, zijn één na laatste jaar in Keuten, publiceerde. Werk dus van de jonge Bach, die u kunt zien op de flyer en op de website van de Concertzender. www.concertzender.nl. Later schreef hij Bach dus een tweede boek aan het eind van zijn leven. En waar gaat het nu om? Er was nog niet goed vastgelegd hoe de verschillende toonsoorten klonken, en sommige klonken dan ook lelijk of raar. De stemming was ook per plek of kerk verschillend. Vernieuwer Bach zet nu een nieuwe maatstaf door voor iedere toonsoort muziek te schrijven die de toonsoort goed beschrijft en er de grenzen van afzoekt. Hierdoor werd het mogelijk iedere toonsoort redelijk zuiver te spelen. Het is een bijbel van de muziek geworden, bepalend voor het toonstelsel van vandaag de dag. Voor iedere toonsoort schrijft hij een oriënterende, soms zoekende, wat improviserende prelude, een voorspel, waarna er altijd een fuga volgt naar de regelen der kunst, van het contrapunt, hoe noot tegen noot moet klinken. Ze zijn enorm afwisselend, vervelen nooit en laten de brede rijkdom van Bachs karakter zien, speels, opwindend, contemplatief, wild, intens verdrietig, bizar, sappig, genietend, schokkend, bars, luchtig, virtuoos, maar soms ook makkelijk te spelen voor een kind of beginneling. Het is meteen voor pianisten de oefening van de dag, iedere dag, geen dag zonder Bach, ook voor Andras Schief, die dat heel mooi en vol eerbied gaat spelen voor u. U hoort vandaag de toonsoorten C, Cis, D, S, E en F eerst in majeur en dan in mineur. Dus 2x6, dus 12 delen. En morgen de andere 12. En die eerste, die zo meteen volgt, de eerste in C groot, die kent u in ieder geval. Charles Gounod. Charles Gounod, de componist, koos heel slim dit als begeleiding van de suikerzoete smartlap Ave Maria. Alle muzici zijn vanaf 1750 opgevoed met dit Wohltemperierte Klavier.

U hoorde de alto Henri Ledroit met het Richard Carr Concert in Aus der Tiefe, Eile mich Gott zu erretten en Erbarm dich mein. Schütz, de vader van de Duitse muziek, kon tijdens de Dertigjarige Oorlog van 1618 tot 1648 door de ellende nog nauwelijks een ensemble bij elkaar houden. De muzici werden gewoonweg niet betaald. Hij zelf wist nog een keer naar Venetië te komen en vond daar inmiddels de grote Monteverdi als leermeester. In 1607 was met diens opera D'Orfeo eigenlijk de muzikale barok begonnen. Maar in Venetië paste hij die stijl ook toe in de kerkmuziek, onder meer in de beroemde Maria Vespers. In de stukken van Schütz die nu volgen is die invloed goed te horen. Hij maakte ze teruggekeerd uit Italië na de Dertigjarige Oorlog en op hoge leeftijd. Ze worden beschouwd als zijn zwanengezang. De Duitse Lutheraanse barok is niet stijf of ingetogen, maar levendig met een mooie diepte. U hoort uit Psalm 119, die fürsten vervolgen mich ohne Ursach. Psalm 100, jauchzet den Herrn. En meine Seele erhebt den Herrn, het Duitse Magnificat. Alles uitgevoerd door Philip Herrewegen en zijn Collegium Vocale Gent. Schütz is bij hem in goede handen. Geen Bach zonder scharnierfiguur Heinrich Schütz.

U hoorde van Heinrich Schütz uit Psalm 119, die fürsten vervolgen mich ohne Ursach. Psalm 100, jauchzet dem Herrn. En meine Seele erhebt den Herrn, het Duitse Magnificat. Een en ander werd uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent en het Concertino Palatino, onder leiding van de dirigent Philip Herwegen. En tot zover voor deze eerste dag van de week. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

De Concertzender wenst u goedemiddag met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. We hebben het deze week over de dirigent Philip Herrewegen. Philip Herrewegen liep school aan het Gentse Sint-Barbara College. Hij kreeg zijn eerste piano-initiatie van zijn moeder. En zij was een dame uit de Gentse bourgeoisie. Na zijn gymnasium studeerde hij aan het Conservatorium van Gent, waar hij lessen volgde voor piano, klaverzimbel en orgel. En daarna studeerde hij geneeskunde en specialiseerde zich in de psychiatrie aan de Universiteit van Gent. Terwijl hij studeerde aan de universiteit, stichtte hij begin jaren 70 het kamerkoor Collegium Vocale Gent, waarmee hij zich met name toelegde op muziek van Johann Sebastian Bach en andere Duitse barokmuziek. Het ensemble werd al snel opgemerkt en muzici als Nicolas Arnoncourt en Gustave Leonhard vroegen Herrewegen om mee te doen met hun volledige opnames van de cantates van Bach. In 1971 voerde hij met Ton Koopman en zijn koor, het Collegium Vocale Gent, een zinderende Johannespassie uit, alsof er een revolutie was uitgebroken. Bach voor de jongsters. In 1977 stichtte hij het vocaal en instrumentaal ensemble La Chapelle Royale, waarmee hij Franse barokmuziek uitvoert. Sinds 1982 is hij artistiek directeur van het Festival de Saintes. In 1991 richtte hij het Orchestre des Champs-Élysées op, dat gespecialiseerd is in repertoire uit de romantische en preromantische periode. Herrewegen is, zoals ook Ton Koopman, een voorstander van de authentieke uitvoeringspraktijk, die hij combineert met zijn eigen visie en interpretaties. Deze visie trekt hij consequent door wanneer hij met moderne symfonische orkesten werkt. Sinds 1998 is hij vast verbonden aan het Belgische orkest de Philharmonie. Herrewegen heeft een grote discografie opgebouwd, is een veelgevraagd gastdirigent en daarbij een mateloos grote bewonderaar van het werk van Johann Sebastian Bach. Herrewegen nam met zijn Collegium Vocale Gent, uit Gent, tweemaal de Matthäuspassie en vele van Bachs cantates op, alsweder tweemaal de Hohe Messe. Zijn Bach-uitvoeringen kenmerken zich met, vooral in de koren, een diepgaande spirituele cadans. Hij onderstreept het milde en introverte bij Bach en minder het virtuose en het theatrale. Vooral de cantates, waarin smart overheerst, krijgen bij hem een onnavolgbare uitvoering. De beroemde hoboïst Marcel Poncele is daarbij vaak zijn compaan. Luister naar hen in topkantate BWV 12. Een vroege kantate waar we nu eenmaal het meest van houden.

BWV 12, Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen. Uitgevoerd door Daniel Taylor, countertenor, Mark Patmore, tenor, Peter Kooi, bas en het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herwegen. Net als de dirigentenbroeders Bruggen van Immerseel, Arnoncourt en Gardiner, blijft Herwegen niet staan bij de dood van Beethoven in 1827... of van Schubert in 1828, maar gaat hij door. Richting 20e eeuw. Befaamd is zijn Bruckner en zijn Brahms Deutsches Requiem. Met de Philharmonie neemt hij de integrale Beethoven-symfonie op. Medio november 1210 raakte bekend dat Herwegen Harmonia Mundi verlaat, platenmerk Harmonia Mundi, en hij start met een eigen label genoemd Phi, P-H-I, Phi. Voortaan zullen alle nieuwe opnamen van het Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Élysées verschijnen bij Phi. Eind 2010 bracht hij de vierde symfonie van Gustav Mahler uit op authentieke instrumenten. En daarbij spelen de strijkers op darmsnaren, zoals bij de eerste uitvoering in 1901, waardoor het instrument wat minder luid klinkt, maar wel wat expressiever lijkt. Onnavolgbaar gewijd klinkt bij hem, bij Herwegen dus, zijn met hem vergroeide koor het Collegium Vocale, het Wie Lieblich uit het Deutsches Requiem van Bach-adept Brahms. Het is geen zoete en zwevende New Age-spiritualiteit, het is aards en verheven tegelijk. Wie anders dan Brahms kon Lieblich zo componeren en wie anders dan Herwegen kan het zo uitvoeren.

Dat was uit Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Wie lieblich sient deine woningen. En de uitvoerenden La Chapelle Royale, het L'Orchestre des Champs-Élysées, het Collegium Vocale Gent, de dirigent Philip Herrewegen. En we besluiten dit Herrewegen drieluik met de feestelijke kantaten voor de eerste advent. Schwingt freudig euch empor, BWV 36. Philip Herrewegen is niet bekend als instrumentalist, zoals Gustav Leonhardt, Frans Brugge, Ton Koopman of Suzuki. Dat hij zich bekwaamd heeft in de psychiatrie verraadt een interesse in de menselijke ellende en geeft misschien dat gewicht aan zijn Bach-benadering dat we bij anderen nog wel eens missen. We krijgen niet de indruk dat hij ooit praktiserend psychiater is geweest, maar hij is zeker praktiserend dirigent. Zeer geliefd in Nederland, waar hij dus nu ook een Schütz-project aan durft. En mist dat niet. Geen Bach zonder Schütz. Deze man vindt goud in de modder. Hij is een delver van de diepste menselijke emoties. Deze kantate, waarvan de tekst geschreven is door meneer Henrici, alias Picander, de tekstschrijver van de Matthäuspassie, komt voort uit gelukwenskantates. Dat past bij kerst, want we mogen ons gelukkig prijzen dat God zijn zoon aan ons schenkt, of in andere woorden, door zelf als mens op de aarde een aantal jaartjes mee te doen. Incarnatie heet dat menswording. Dat is de kern van het christelijk geloof, toen en nu, dat er een God is die het serieus meent met de mensen, niet bepaald almachtig is en daarom maar begint in de kwetsbaarheid van een net ter aarde komend kind. Voor kerst was er weer een vaste periode in de Lutherse kerk, want het is toch rouw dat God zich vanwege onze zonde zo klein moet maken als een kind. Maar dat werd ingeleid met een feestelijke kantate. Daarna kon Bach zich aan zijn Weihnachtsoratorium of zijn kerstkantates wijden, want er waren 3 weken geen kantates in de kerk toegestaan. Nou, Philip Herrewegen weet wel raad met deze feestelijkheid. Je bent Belg of je bent het niet.

Aldus de kantate Schwingt freudig euch empor, uitgevoerd door de sopraan Sibylla Rubens, de alt Sarah Connolly, de tenor Christophe Brigardien en de bas Peter Kooi, met Philip Herrewegen en zijn Collegium Vocale Gent. En tot zover voor vandaag, tussen 1 en 2, Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender, iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Goedemiddag, weer een nieuwe week met werkdagen onder het motto Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Dit is een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Er is natuurlijk een volle Bach-agenda deze maand met vooral veel Weihnachtsoratorium. Het muzikale vervolg op de Matthäuspassie. Theologisch gaat het Weihnachtsoratorium natuurlijk aan de passies vooraf. Maar qua vormgeving herhaalt Bach het model van de Matthäuspassie. Bijbelverhaal met recitatieven en aria's, grote koren en steeds daardoorheen geweven de koralen. Na 1730 componeert hij haast geen kerkmuziek meer. Hij heeft genoeg, zo'n 300 cantates en 2 passionen. En bovendien kreeg hij er ook weinig waardering voor. Maar als in 1734 zich de kans voordoet om 6 cantates in zeer korte tijd op elkaar te laten volgen, stelt hij het Weihnachtsoratorium samen. Bach hergebruikt dan in 1734, 7 jaar na de Matthäuspassie, echter voor alle aria's en koren eerder geschreven stukken, behalve het virtuose Ehre sei Gott koor, de alt-aria Schließe mein Herze en de Sinfonia van het tweede deel. Dit zijn alle 3 uitgesproken topwerken. Vooral die kantatenbewerkingen voor het Weihnachtsoratorium gaan we terug naar de oorspronkelijke wereldlijke kantates. We laten nu een deel horen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, dat is BWV 213. Hercules moet op zijn weg kiezen, zijn Scheideweg, tussen wellust en deugd, wohllust und tugend. Een wenk naar het jarige prinsje om deugdzaam te leven. In het zinderende liefdesduet Ich bin deine, du bist meine, kiest Hercules uiteindelijk voor een liefdesdans met tugend. U hoort weer een Ston Koopman en zijn mensen. Christophe Prégardien is tugend. Elisabeth von Magnus, de dochter van Nicolaus en Alice Arnoncourt. Elisabeth von Magnus zingt de partij van Hercules, een altstem om in de sfeer van de Italiaanse castraten te blijven. Waarschijnlijk was het een countertenor of een vrouw die het zong. Aan het hof mochten wel vrouwen zingen.

En dat was een verjaardagskantate. De kantate Lasst uns sorgen, lasst uns wachen. Hercules auf dem Scheideweken, BWV 213. En u hoorde Christophe Prégardien als Tugend en Elisabeth von Magnus als Hercules en verder Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra and Choir. U hoort nu de kantate uit het Weihnachtsoratorium voor derde kerstdag. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Weer zo'n prachtig uitgebalanceerd stuk van de rijpe Bach, die toen 49 jaar was. Het is daarin typisch Bach dat er balans is tussen vrolijke, dansante stukken met koninklijke allure en introverte, beschouwende momenten. Het swingende duet Herr dein Mitleid, dein Erbarmen, nu voor sopraan en bas, is dus ontleend aan de wereldlijke kantaten die u net hoorde. Voor Bach was er qua muziek geen echt verschil tussen wereldlijk en kerkelijk. Alle muziek was afspiegeling van een perfecte kosmische orde. Ook alle instrumentale, dus wereldlijke muziek, ondertekende hij met SDG, Soli Deo Gloria, alleen God zij de eer. Die omzettingen, parodieën, kunnen dus qua tekst wonderlijk overkomen. Ze kloppen emotioneel, dus qua affect, qua gevoel, altijd. Voor Bach was er geen echt verschil in echte zinnelijke liefde en de goddelijke liefde, zoals die tot uitdrukking komt in Gods erbarmen. Het zijn allebei verschillende aspecten van liefde. De sopraan staat meestal voor de gelovigen, de bas, de Vox Christi, voor het goddelijke, als in een mystiek paar. Dan begint Bach in zijn componierstube aan de omzetting voor de altaria, die het in haar hart overwegen van Maria moet weergeven, als reactie op de woorden die ze gehoord heeft van de herders. Bach schrijft een aantal maten parodie op, dat wil niet gaan, begint dan aan een 3/8 maatsoort, maar haalt dat ook ineens door en schrijft een totaal nieuwe aria, Schließe mein Herze, dies selige Wunder ein. De facsimile ervan kunt u op de website zien. Een prachtige, diepzinnige, introverte aria van de warme altstem en de viool. Dezelfde aanpak als het Erbarmendich, solo viool, alt, B mineur, maar nu, 7 jaar later, verder uitgerijpt. Bernarda Fink zingt dit prachtig integer in deze opname van Nicolas Arnoncourt, zijn derde. Met het Arnold Schönberg Koor, Concentus Musicus Wien, Christine Schäfer, Werner Gura en Gerald Findy. De kantate wordt besloten met de letterlijke herhaling van het grootse en feestelijke openingskoor Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. In de partituur staan de noten niet eens meer afgedrukt, maar Nicolas Arnoncourt laat het in de vaart van de kantate nog eens opnieuw zingen. En hij doet er 13 seconden langer over. John Eliot Gardiner, met zijn Angelsaksische inslag, die neemt het niet opnieuw op.

Aldus het derde deel uit het Weihnachtsoratorium Herrscher des Himmels, Erhöre das Lallen. U hoorde het Arnold Schönberg-koor, het Concentus Musicus Wien, onder leiding van Nicolaus Arnoncourt, met als soliste de sopraan Christine Schäfer, de alt Bernarda Fink, Werner Gura tenor en Gerald Finley bas. Al in Weimar in 1720 begon Bach aan een langdurig project om alle Lutherse kerkliederen, koralen, die hij sinds zijn jeugd kende, voor orgel te bundelen en te bewerken. Het was een boekje Büchlein waarin hij ze opschreef. Ze lopen het kerkelijk jaar door, te beginnen bij de Advent. U hoort nu daar weer een bewerking van door het ensemble Mare Nostrum, met orgelpositief, jongensopraan, gamba's en andere instrumenten. Soms het koraal gezongen en dan weer instrumentaal. Een aantal zijn goed herkenbaar, zoals Vom Himmel hoch, da komm ich her, of In dulci jubilo en Jesu meine Freude.

Het ensemble Mare Nostrum was dit met uit het orgelbuchlein. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma op iedere werkdag tussen 1 en 2 van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Tot zover dus. Graag tot morgen.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden vervaardigd door Govert-Jan Bach. En vandaag geen Weihnachtsoratorium, maar een van de heerlijke kerstkantates. Geen bewerkingen van ouder vocaalwerk dus, maar wel weer van instrumentale muziek. In de koninklijke en briljante vierde orkestsuite vond Bach een ankerplaats voor een kerstkantate die we straks zullen horen. Dus veel eerder geschreven dan het Weihnachtsoratorium. Het kader is weer Frans, maar door zijn swingende ritmiek is het vooral zo echt Bach. U hoort Masaki Suzuki met zijn Collegium Japan, die hier laat horen dat hij niet alleen goed is in cantates en passionen, maar ook deze muziek op zijn eigen zorgvuldige wijze tot klinken brengt. Vijf delen, de suite, dat is een opeenvolging van dansvormen.

Masaaki Suzuki met het Collegium Japan in de suite nummer 4. Er zijn dus ook heerlijke kerstkantaten geschreven, lang voor het Weihnachtsoratorium. Voor de kerstdienst van 25 december 1725 schreef Bach Unser Mund sei voll Lachens, de BWV 110. De dienst begon al een uur of 7 's ochtends met veel samenzang en een preek van wel 1,5 uur. En na de laatste schriftlezing, maar voor de preek, klonk dan de kantate. En tegen 12 uur ging men weer naar huis. Om 1:15 begon dan de vesperdienst en die duurde tot zo ongeveer 4 uur. Het beginkoor van deze heerlijke kantate is ingebed in de orkestsuite 4 die u net gehoord hebt. Knap vlechtwerk. Maar het klinkt of het hiervoor geschreven is. Als de Bachen geen componist waren, nou, we hebben het al meer gezegd, dan waren ze tapijtwever. En dat zit Sebastiaan dan ook in de genen. Bach maakte in de partituur bij dit koor de opmerking senza ripieni en con ripieni. Dat wil zeggen, solostemmen van het koor zonder vulling. Denk aan het Frans woord remplir. Of met vulling door de rest van het koor. Een doorslaggevend argument voor het uitvoeren van Bachs vocale muziek door louter solisten, de zogenaamde concertisten, als er geen ripieno-partijen zijn uitgeschreven door Bach. Zoals Joshua Rifkin voorstaat. We moeten wel bedenken dat de koren zeer klein waren. Soms maar 3 leden per stemsoort. En soms waren de jongens niet alle 3 in staat de hondsmoeilijke partijen te zingen. Dus zal er vaak gesoleerd zijn, in plaats van met z'n allen een stem bezetten. Hoor hoe Bach u laat meelachen in dit beginkoor. Het is een echte Bach-remedy tegen zwaarigheid. Probeert u maar eens mee te zingen met het Großes, Großes an mir getan. Daar word je echt vrolijk van. En hoor dan weer hoe de alt zingt. Ach her, was ist ein Menschenkind? Wat stellen we nou allemaal voor? Maar meteen antwoordt Bach op deze kritische bespiegelingen over de condition humaine met een heerlijk duet voor alt en tenor, Ere sei Gott in der Höhe. Het is uiteindelijk kerstmis. De sfeer van de orkestsuite komt weer terug in een soort sound the trumpet in de basaria. Aanstekelijk en zeer inspannend wordt gemusiceerd door John Elliott Gardiner en zijn orkest en koor, Joanna Lund sopraan, William Towers mannenalt, James Gilchrist tenor en Peter Harvey bas.

diepzinnig aria die ooit uit zijn pen vloeide. Overmand door emoties, om het moederschap, om het verbijsterend gevoel van Maria die niet wist wat ze hiermee moest. Maar met de woorden van Maria componeert Bach mij geschieden naar uw woord en dit vloeit dan uit zijn pen. B-klein, een solo-viool, die begint en later de altstem omrangt als een omarmende moeder en weer loslaat. We kennen dat van het Erbarmendich, de aria die je raakt tot in het klokhuis van je ziel. Die ging over vroeging, over je wreedste stommiteiten die je in het leven kon begaan. Maar hier is de alt uitgehuild en kan opnieuw beginnen. Iedere kerst kan je weer opnieuw beginnen. Vier je eigen geestelijke geboorte, de geboorte van het oerkind. Bach wist van wanden. Kinderen had hij verwekt. Hij was getuige van hun geboorte, getuige van de dood van een aantal. Hij wist dat het om de diepste levenservaring ging. Je hoort de rijpheid van een mens.

uit het Weihnachtsoratorium deel 3. De nummers 31 en 32, de aria Schließe mein Herz, die selige Wunde en het koraal. In deel 5 van het Weihnachtsoratorium speelt de alt een minder grote rol, maar ze is wel zegsvrouw van Bachs mystieke theologie. Ja, waar is de nieuwgeboren koning der Joden? Willen de drie koningen weten. Ze weten niet waar ze het zoeken moeten. In een paleis, in een villa, in een particuliere kliniek. Een stal zouden ze niet kunnen bedenken. Maar de alt corrigeert ze. In mijn broest, in mijn hart, is het kind geboren. Daar woont hij en maakt me gelukkig. De koningen hebben het licht gezien, maar moeten nog aan de glans wennen. Die is nieuw in hun leven. Maar er is een kaper op de kust, een paranoïde despoot die bang is voor een kind. Voor het kwetsbare kind in hem. Dat wil hij vermoorden, net als hij al deed met veel van zijn familie. Hoor hoe de operaman Bach dat componeert. Herodes erschrak zeer und mit ihm das ganze Jeruzalem. Ja, want als hij het op zijn heupen kreeg, dan was moord en gifgas altijd in de buurt. Moeder Alt reageert dan weer vanuit haar feminieme kracht. Waar moet je nou zo bang voor zijn, mannetje? Wees blij met dat kind. Maar Herodes wil weten waar hij het kind kan vinden om het te verdelgen. En dan volgt er een wonderbaarlijk terzet waarin sopraan en tenor zich vertwijfeld afvragen wanneer eindelijk troost voor het volk komt. En dan klinkt ferm daartussendoor de alt met moederlijke kracht. Wees niet bang, zwijg, hij is schon wirklich hier. De Christuskracht is al gerealiseerd.

De nummers 45, 46, 48, 49 tot en met 53 uit het Weihnachtsoratorium deel 5. In het laatste deel, waarin zich ein Streit erhob, gaat het om de strijd tussen het kwaad, Herodes dus, en het licht, Jezus. Herodes is de valserik, de leugenaar, die de goedheid van de drie koningen probeert te misbruiken om met list en bedrog achter de verblijfsplek van Jezus te komen. Maar Jozef krijgt een droom met de wenk om te vluchten en redt zo het kind. De drie koningen gaan langs een andere weg terug, want ze kunnen niet meer de gebaande paden gaan als ze het kind hebben gezien en ervoor hebben geknield. En dan komt aan het slot, in de zogenaamde vaudeville, het kwartet van de vier stemmen bijeen om het oratorium af te sluiten en eigenlijk afscheid van ons te nemen. Zo ook onze lieve en sterke alt. Waar doet dat aan denken? Ja, natuurlijk aan de Matthäuspassie, waar de vier stemmen aan het eind ook afscheid van ons nemen. Nun is de Herr zur Ruhe gebracht. Want we waren reisgenoten in deze tocht. Nu niet langs het lijden, zoals in de Matthäuspassion, maar langs list en bedrog, op zoek naar het kind en aangekomen bij het licht dat allen troost. En dan wordt het Weihnachtsoratorium besloten met een triomfantelijk jubelkoor. Herodes is lekker gewroken, seid ihr wohl gerochen, lekker pe. Jezus heeft de banvloek van het kwaad verbroken. God is mens geworden tussen het menselijk geslacht. Sei wie God, weer de mens. Dat stond op de resten van de muur in Berlijn.

U hebt geluisterd naar Andreas Scholl. Maar ook nog diverse andere solisten, namelijk de sopraan Dorothea Rushman, de tenor Werner Gura en de bas Klaus Hager. Maar de altus, de countertenor, was dus Andreas Scholl, aan wie vandaag een portret werd gewijd. Het koor was het Rias Kamerkoor, het orkest de Academie voor Alte Muziek uit Berlijn en de dirigent René Jacobs. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag op de concertzender tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Govert-Jan Bach heeft deze uitzending samengesteld. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2 uur. De presentator is Joop van Zijl, dat ben ik. En de programmamaker is Govert-Jan Bach. We gaan straks luisteren naar de vierde kantate. Kantate betekent gewoon zangstuk met verschillende onderdelen. De vierde kantate van het Weihnachtsoratorium. Het gaat om de kantate uitgevoerd op Nieuwjaarsdag 1735 in Leipzig. Traditie is dat dan de besnijdenis van Jezus thema is van de dienst. Het ene begin valt samen met het andere. Het gaat om initiatie, begin van een mensenleven. Bach, die dan al zo'n 300 kantates heeft geschreven, hergebruikt als groene componist zijn eigen voortreffelijke werk en stelt daar een nieuwe kantate mee samen. Hij plundert het een en ander uit de wereldlijke kantate BWV 213, Lasst uns zorgen, lasst uns wachen. Parodieert een aantal stukken, met andere woorden, zet onder gelijke muziek andere teksten en schrijft nieuwe recitatieven voor de evangelist en voegt er passende kerkliederen, koralen aan toe. Maar vrijwel altijd transponeert hij die bestaande muziek ook nog in een andere toonsoort en ook vaak voor een andere stem. Nieuw componeren zou sneller gaan, maar dat doet hij niet. Nu eerst de delen uit de wereldlijke kantate die Bach zal hergebruiken. Die kantate was een gelukwenskantate voor prins Friedrich Christian von Sachsen en werd uitgevoerd in dat café Zimmermann in de Karterstrasse bij de Markt in Leipzig op 5 september 1733. De prins zal er zelf niet bij aanwezig geweest zijn, maar hoorde er natuurlijk wel van. Want Bach hoopte nog steeds hoofdcompositeur in Dresden te worden en probeerde zo in het gevlei bij het vorstenhuis te komen. Hij had al eerder dat jaar het eerste deel van zijn hohe messen aan ze opgestuurd, maar hij had nog niks gehoord. Dus nu eerst die wereldlijke kantate, uitgevoerd in Café Zimmermann.

En dat waren delen uit de kantate BWV 213, Lasst uns zorgen, lasst uns wachen, uitgevoerd door Tom Koopman met zijn koor en orkest, met als solisten Anne Griem, Elisabeth van Magnus, Christophe Precardien en Klaus Mertens. En dan nu de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium, Am Fest der Bescheidung Christi, de kantate voor Nieuwjaarsdag 1735. U heeft net een aantal stukken in de wereldlijke kantaten voor de prins van Saksen gehoord. En nu de muziek voor die andere koningszoon, Jezus Christus, van wie de besnijdenis traditiegetrouw op Nieuwjaarsdag wordt gevierd. De Rijpe Bach heeft er weer prachtige muziek van gemaakt. Je hoort de galante verfijning doorklinken die nog stamt van de kantaten voor de prins. Maar door de evangelist krijgt het weer die typische oratoriumdimensie. Bach gaat niet in op het Joodse thema besnijdenis, maar op de naamgeving. Het is wel een kantate voor Nieuwjaarsdag. Het begin. En besnijdenis is ook een begin. Een initiatie. Maar hij gaat vooral in op de nieuwe naam. En dat is Emmanuel. Letterlijk in het Hebreeuws, God met ons. Immanuel. Emmanuel, du Süßes Wort. De naam Emmanuel, God met ons, ofwel Jezus, wordt gevoed door beelden uit de bruidsmystiek, bezongen als een magisch genezend eikpunt. Zoals Tony, de naam van zijn geliefde Maria, Maria uitzingt in Leonard Bernstein's West Side Story. U kent het wel. Maria, I've just met a girl named Maria. And suddenly that name will never be the same to me. Nou ja, goed, zoals de verliefde Tony haar naam bezingt, zo wordt in deze kantate de naam Jezus bezongen. Het meest opmerkelijk daarna is de echo-aria voor sopraan. Het is barokke spielerij voor die echo van ver uit een andere hoek van de kerk waarin het werd uitgevoerd. Maar Bach, de theoloog, maakte ook weer theologie van. Hij laat helemaal aan het eind onverwacht horen dat God niet alleen een echo is, maar aan het begin van alles staat. Dus er klinkt dan geen echo. Maar het ja is er voor de echo kan klinken. Het is even opletten, maar was toen in Leipzig een onverwacht moment. Iedere constructie, iedere noot, iedere wending is door Bach doordacht en bepaald. God is er voordat wij spreken of zingen. Hij is niet louter echo of projectie. Hij is het begin van alle dingen, zo stelt de theologie van Bach. Het is dan ook nieuwjaar, het begin. Het slotkoraal begint dan ook met de tekst Jezu richte mein beginnen. Laat dit nieuwe jaar in een goed positief teken staan. We hebben gekozen voor een bijzondere uitvoering met de helaas te vroeg overleden topsopraan Arline Auger. En u hoort verder Peter Schaier, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en de Philharmoniker onder leiding van Martin Vlemich.

Aldus deel 4 uit het Weihnachtsoratorium BWV 248. Uiteraard muziek van Johann Sebastian Bach. Kantate am Fest der Beschneidigung Christi. En u hoorde als solisten Arlene Auger, Peter Schreier, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en de Philharmoniker onder leiding van Martin Vlemig. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur iedere werkdag op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Wij gaan er weer met graagte tegenaan. Een nieuwe week met het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Op Drie Koningen, of Epifanie, dat is de 6e januari dus, van het jaar 1735, toen klonk het zesde deel van het Weihnachtsoratorium Am Feste der Erscheinung Christi. Erscheinung, dat is Duits voor verschijning. Epifanie. Pas door de aanbidding van de drie koningen verschijnt Jezus als de nieuwe koning, de Zoon van God. In de orthodoxe kerk het echte kerstfeest. In Leipzig in 1735 dus altijd tweemaal uitgevoerd. 'S Ochtends in de ene en 's middags in de andere belangrijke kerk, de Thomas- of de Nicolaikirche. Deze prachtige kerken die bestaan nog en die zijn ook vaak te zien als decor bij tv-opname. De mensen zaten toen met een tekstboekje in de kerk. Koor en solisten die konden ze amper of helemaal niet zien. Men zat gericht op de preekstoel in het midden van de kerk. En Bach grijpt voor deze laatste kantate van het Weihnachtsoratorium terug op een kerkkantate die verloren gegaan is. Ja, het is erg dat we zo'n 100 kantates en ook heel veel soloconcerten kwijt zijn. Maar gelukkig hergebruikte Bach ook veel van zijn eigen werk, zodat de schade meevalt. Bach, de filmregisseur, maakte een spannend verhaal van, met een ontknoping. De plot van deze zesde kantate laat Herodes het pasgeboren kind net niet vinden, want hij wil het uit angst vermoorden. Hij wordt om de tuin geleid en gaat af. Het thema is dus dat het kwaad niet wint, maar juist overwonnen wordt. Herodes' plannetje om van de koningen de verblijfplaats van het kind te weten te komen is mislukt. Hij is eigenlijk een loser met al zijn macht en soldaten. Het beginkoor heet dan ook Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, als de trotse vijanden snuiven. Typisch plastisch en barok taalgebruik, maar herkenbaar in een land dat nog maar net van de oorlogen bevrijd was. Het gaat om de strijd tussen God en de vijanden, in feite de boze koning Herodes. Du Falsche wordt hij genoemd. Eerst horen we de strijd in het beginkoor, waar de scherpe walse dissonante tonen in de trompetten steeds weer heerlijk oplossen en het stralende D-groot overwint. Dan komt de evangelietekst over de list van Herodes, die via de drie koningen te weten wil komen waar het kind verblijft, ten einde het ter dood te brengen, want deze tiran ziet dit kind als levensbedreigend. Hoor de listen in het recitatief doorklinken. Dan komt er een luchtige, dansante sopraanaria waarin bezongen wordt dat God met slechts één wink van zijn handen de valse macht ineen doet storten. Gauw komt het prachtige kerstkoraal Ich steh an deiner Krippen hier, het antwoord op het koraal in het eerste deel Hoe zal ik u ontvangen? Zo dus. Als de koningen knielen bij de kribben, het is mooi als koningen knielen voor iets teers. Alles van waarde is weerloos, zei Lusse Beral. Nog voor het energieke slotkoraal, waarin de overwinning wordt gevierd, komen de vier solisten nog even bij elkaar en zingen over de kern van het hele Weihnachtsoratorium. Vrees niet, het licht heeft het duister overwonnen. Ze doen dat in een zogenaamde vaudeville, waarin ze met z'n vieren aan het eind even naar voren treden. En 8 jaar eerder besloot Bach ook zo zijn Matthäuspassie. Iedere solist zingt een kernachtige zin en sluit het verhaal thematisch af voor het slotkoor klinkt.

En zo klonk het zesde deel van het Weihnachtsoratorium BWV 248, uitgevoerd door Barbara Schlieck, Michael Chance, Howard Crook en Peter Kooi. En verder het Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen, het Collegium Vocale Gent. Als een soort tegenhanger luisteren we nu naar een orgelstuk, namelijk het Preludium en Fuga in C groot, BWV 547. Dit behoort tot het beste wat de menselijke geest ooit heeft voortgebracht. En dat zegt, daar hebben we weer Maarten het Hart, die zelf ook, dat weet u wellicht, een aardig potje orgel kan spelen. En Maarten het Hart vervolgt, het is een universum waarin men zich veilig geborgen kan weten. Dan begint na de prelude de fuga, heel innerlijk en verstild. En Maarten het Hart zegt, alsof het nacht is en er, terwijl je nog een kind bent en dus bang, op je kamertje, hoe zuinig je ouders ook zijn, een spaarlampje mag branden. We hebben hier dus te doen met een ware Bach-remedie. Maar niet van bloesems, maar van orgelklanken. U hoort Hans Fagius op het Kaman-orgel van de Christinakerk in Faur in Zweden.

Preludium en Fuga in C groot, BWV 547, werd uitgevoerd door Hans Varius. Hij speelde op het Kammanorgel van de Christinakerk in Faul in Zweden. En tot besluit het heerlijke dubbelconcert voor Hobo d'Amore.

De solist was Anthony Robson, Obo d'Amore, en hij speelde met The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Elisabeth Walfisch. En hier eindigt voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Wel, dat was het dus. Tot morgen.

Het is 1 uur geweest en dat betekent bij de concertzender geen dag zonder Bach. Een uitzending die we hebben iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Vandaag verder met een toonsoort. De tegenhanger van H-mol, B-klein bij ons dus, is de paralleltoonsoort D-groot, D-major, Re-majeur, in muziektermen met 2 kruizen, 2 maal een verhoging dus. D-groot is stralend en helder, open en duidelijk sprekend. Mattheson, de Hamburgse muziektheoreticus uit Bachs tijd, hij was trouwens ook componist, sprak van scherp, eigenzinnig, lawaaierig, ook vrolijk, opbeurend, delicaat. U merkt, zo'n enkele toonsoort is niet onder 1 hoedje te vangen. Bij Bach zijn het haast alle stukken met trompet en pauken. Veel kerstmuziek, het Magnificat, en ook delen van de, veel delen in ieder geval, van de Hohe Messe. Die begint wel in B-klein, maar laat een hele reeks gedeeltes horen in D-groot. Zoveel, ja, dat je eigenlijk beter van de mis in D-groot zou kunnen spreken. Maar ja, dat Kyrie in het begin is wel enorm markant. Er zijn heel veel stukken in D-groot nodig om die zwaarte te compenseren. Heel bekend is het D-groot natuurlijk ook van de orkestsuites. Of de ouvertures 3 en 4. Waarvan we nu nummer 3 dit keer laten horen. Grave staat boven het eerste deel, dat ook ouverture heet, allemaal naar Frans voorbeeld. Hoe feestelijk het D-groot ook is, er zit een bepaalde gewichtigheid in. In de uitvoering van grootmeester Jordi Savall, die u gaat horen zo dadelijk, horen we een dirigent die de gravitas, die diepte, die serieusheid van Bach prachtig oppakt. Savall speelt met de grote lijn, die zakt niet in. En dan komt als tweede deel het beroemde R. Het R van Bach, de aria die de instrumenten laat zingen, net als de aria die begin en einde van de Goldberg-variaties markeert. Waarin het klavier een soort slaapliedje zingt, die je zo meezingt. We kennen het R van de derde suite ook als de R on the G-string. Op 1 snaar van de viool wordt met veel vibrato een romantisch kaarslichtsfeertje opgeroepen. Iets voor het copieus kerstdiner, waarin een violist de leegte van de geesten wat probeert op te vullen. Bach zal erom moeten lachen, dat gebibber op dat dunne vioolsnaartje, want hij had het wel anders bedoeld. Tussen de grandiositeit van de trompetten, dat moment van verstilling, van werkelijke aandacht, inkeerhaast. Ook dit is D-groot met vele momenten van mineur in de doorgang en die traag wandelende bas die je meeneemt op je levensweg en bovendien die eindeloos zwevende, troostende violen. Het houdt nooit op. Het komt altijd goed. Dan weer de insluiting van de gavotte door de trompetten. Het feest gaat door, altijd. Maar je moet je soms wel even inhouden. D-groot bij Bach, dat is vitamine D. Zonder dat zak je door je eigen gebeenten.

Dat was de derde orkestsuite in D groot, BWV 1068, in een uitvoering van Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Dan als exemplarisch voor D groot het beroemde Magnificat. Bach was nog geen half jaar in Leipzig en hij liet de muzikale wereld op zijn grondvesten schudden. Niet dat we daar iets van weten, maar als de muzikologen van nu erbij waren geweest, zouden ze nog steeds geschokt worden door wat hij daar tevoorschijn tovert. In nog geen 30 minuten geeft hij een inkijk in zijn hele oeuvre van 1710 tot 1750. Net als de tekst van het Magnificat, als de extatische woorden van Maria het evangelie in de notendop is, is het Magnificat Bachs totale kunnen in die 30 minuten samengebald. De prachtigste stukken, koren en duetten uit de passies, hoor je. En de feestelijke koren van de Hohe Messe en het Weihnachtsoratorium. Grensverleggend, al vijfstemmig, ongehoord toen en nog steeds. In der Beschränkung zeigt sich der Meister. Voor de vespermiddagdienst van eerste kerstdag 1723 had hij weinig tijd, want tussen de delen van het Magnificat moesten allerlei traditionele kerststukken klinken. Hij schreef het ook nog in S groot, ook geen misse toonsoort. Later zette hij het in 1733 om in D groot, zonder die zogenaamde kerstinterpolaties. Zo kennen we het vooral en zo swingen we mee. Of worden geraakt door het Misericordia-duet of het tedere Esurientes. De dirigente Emanuele Heim voelt het prima aan.

En dat waren de variaties 1 tot en met 15 uit BWV 988, klavierübung 4, ofwel de Goldberg-variaties, uitgevoerd door Murray Pariah. We laten het voor vandaag hierbij. Morgen hoort u meer, ook nog van Murray Pariah. Geen dag zonder Bach is dit programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Geen dag zonder Bach. En let u even op de piano. Dit is het programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert-Jan Bach. Deze pianist, dat is Murray Pereira. En hij speelt, het valt u misschien niet eens zo erg op, hij speelt vaak de tune, de beginmelodie van dit programma. Dat wisselen we nog alles af. Maar Murray Pereira horen we heel vaak aan het begin van deze uitzending. En nu vervolgen we eerst het solistenportret, waar we gisteren mee begonnen zijn, van Murray Pereira, met het tweede deel van de Goldberg-variaties. We kunnen het dus volledig laten horen. Gisteren en vandaag daarbij dus. Let u nog even op hoe Pereira dit speelt. Niets is de man vreemd, niets is hem te moeilijk. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, die heeft me nog eens meegemaakt hoe hij het orkest van het Zweden Conservatorium dirigeerde en met die jonge mensen oefende. Heel serieus, totaal niet narcistisch, met aandacht voor het heilige doel, de muziek. De muziek die volgens hem zijn wortels heeft in de religie. Zelf is Murray Pereira niet religieus, al heeft hij Joodse roots. Maar de aandacht is er. En dat was Bach ook genoeg. Nog even terug naar de muziek. Hoor hoe dat tweede deel nog intensiever en gecompliceerder wordt. Cascades van noten die overigens worden uitgestrooid tot het zijn climax krijgt in het Quodlibet. En we even lekker ordinair mogen meezingen. Volkswijsjes, sommigen een beetje stout. Practical Joke. En dan weer de aria. Begin en eind, alfa en omega. Alles komt goed. De graaf kan misschien na deze intensieve weg eindelijk in slaap vallen.

later weer müssen durch viel Trübsal. U hoorde als soliste Sandra Pio, sopraan, Bonja Bartos, alt, Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas. Met het Amsterdam Baroque Orchestra en het Amsterdam Baroque Choir onder leiding van Ton Koopman, de man van deze week in Geen Dag Zonder Bach. Ton Koopman lijkt echt een beetje op de grote Bach. Hij is een echte herkapelmeister. Hij is klavecinist, organist, dirigent en componist. Ja, dat bewaren we nog even. Eerst nu de organist. We beginnen met galante lichte orgelmuziek die de niet-orgelliefhebber wellicht zal verleiden. De eerste trio-sonate voor orgel in S, BWV 525. Bach had in zijn Keutense tijd niet meer echt als organist gepraktiseerd, maar sinds zijn komst in Leipzig wel weer heel vaak. Hij schrijft nu een ander soort orgelmuziek dan voorheen. Hij zet een nieuwe standaard qua techniek en mogelijkheden. Men vermoedt weer dat het is voor zijn zoon Wilhelm Friedemann, die in de jaren 1730 gaat solliciteren. En ja, papi bemoeit zich met alles, want zijn zoons moeten uitblinkers worden.

Dat was de eerste trio-sonate voor orgel in SBWV 525. En Ton Koopman bespeelde het orgel van de Jacobikirche in Hamburg. Toch even nog het huzarenstukje der orgelliteratuur. De Toccata en Fuga in D-klein, BWV 565. Uit Bachs jonge jaren. Zelfs, angetwijfeld, ja, is het eigenlijk wel van hem. Maar de heren wetenschappers weten niet wie het dan wel geschreven zou kunnen hebben. Niemand dus. Bach-kenner Rob van der Hulst vermoedt dat het een bravoerstukje is uit de gymnasiumtijd van de jonge Bach in Lüneburg, waar hij aan de koorschool verbonden was. Van zijn 14e tot zijn 17e. Zijn stembreuk was al vroeg en men heeft daar zijn talent gezien en verder ontwikkeld. Vooral organist Böhm zal veel in hem geïnvesteerd hebben. Wonderkind Bach kreeg al op zijn 17e een baan als organist aangeboden en mocht op die leeftijd orgels keuren die omgerekend miljoenen hadden gekost. Zoveel wist hij technisch al van het orgel af. Maar hij gebruikte dit soort muziek ook om de registers en de harmonieën te testen. Markerende muziek, vaak in films en vooral ook horrorfilms gebruikt. Ja, een duivelskunstenaar kan dit pas goed. En de goede Ton, een aardiger mens, bestaat er niet in de wereld, heeft dat ook in zich. Ton Koopman, luistert u maar.

De Toccata en Fuga in D-klein BBW 565 werd uitgevoerd door Ton Koopman op het Christian Müller-orgel in de Waalse Kerk in Amsterdam. En tot zover voor deze dag Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Geen dag zonder Bach. En u hoort het aan het orgel. We gaan verder weer met Ton Koopman. Geen dag zonder Bach is een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Ton Koopman dus deze week. Ton Koopman de klavecinist nu, terwijl we hem nog orgel horen spelen in de begintune. Begin jaren 70 was Ton docent klavecimbal aan het Gronings Conservatorium. Iedere keer laadde hij als pionier van het eerste uur het prachtige instrument, vervaardigd door klavecimbalbouwer Klop, in zijn knalrode De Chevaux bestelautootje en tufte daarmee over de Afsluitdijk. Want in Groningen begon de historische uitvoeringspraktijk pas echt. Daar was in 1973 de eerste authentieke Matthäus Passion in Nederland te horen, onder leiding van Johan van der Meer. Ton en vele anderen, zoals Siek Kuiken, René Jacobs en Max van Egmond, waren van de partij. Hier de prachtige derde vioolsonate met Catherine Manson, met wie hij deze geweldige stukken mooi op de cd heeft gezet. Bachs zoon Carl Philipp Emanuel vond ze behoren tot de beste werken van zijn dierbare vader. Een serie van 6 dus weer. Later als zodanig verzameld, de meeste werken ontstaan in die vruchtbare jaren 1720. Het begin van deze sonate in C-klein, in die prachtige wiegende maat, is een regelrechte oorwurm. Een cognitive itch, muziek die blijft hangen in je brein.

U hoorde de sonate voor klavercimbal en viool nummer 4 in C klein, BWV 1017. Met als uitvoerende Ton Koopman en Catherine Manson. We gaan naar een vroege kantate toe, BWV 150, Nach dir, Herr, verlanget mich. Deze kantate wordt op 16 februari om 7:15 in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn, uitgevoerd door het Gelders Bach Collegium. U kunt de een en ander vinden bij www.geldersbachcollegium.nl. Deze kantate is besproken in aflevering 75 in het kader van de vierde symfonie van Brahms, die uit de chaconne van het laatste deel van deze kantate de melodie van het laatste deel van zijn symfonie gebruikt als een soort passacaglia. Let ook op het prachtige terzet. Een kolfje naar de hand van Ton Koopman, die deze zeer vroege kantate ook als een van de eerste opnam voor zijn Bach-cyclus. Het project zou nog jaren duren en is een van de mooiste geworden op kantatengebied. En Ton verklaart steeds hoe hij hierin is gegroeid en Bach echt pas goed heeft leren kennen.

En dat was de kantate BWV 150, Nach dir, Herr, verlanget mich, uitgevoerd door de sopraan Anne Grimm, de altus Peter de Groot, tenor Joost van der Linden en bas Donald Bentvelsen. Samen met de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir, onder leiding van Ton Koopman. Behalve Ton Koopman de dirigent, Ton Koopman de clavecinist vandaag. Geen beter werk te laten horen dan het Brandenburgsconcert nummer 5 in D groot, waarin zich een aardverschuiving voordoet in de muziekontwikkeling. Want Bach laat het klaversymbool zich als begeleidingsinstrument losmaken van het orkest en een soloplek innemen. Het klaversymbool gaat steeds meer ratelen en in spannende bogen spelen. Na ruim 6 minuten is het orkest er als het ware uitgespeeld, met stomheid geslagen en stopt. En dan begint het vuurwerk. Adembenemend. Het klavierconcert werd geboren. Haydn en Mozart en al die anderen na hen bleven dit principe volgen en werkten het uit. Alleen Bach zelf kon dat toen zo. En nu dus Ton Koopman, ook een meester.